mij daar ging, een meisje in het rood, een heel aardig ding, gekleed à la mode. En ik floot. Die avond in mei, ze keek en schrok en kreeg de kleur van pas genoemde bloesje. Ik kreeg een schok en dacht terstond, wat een snoesje. Een uurtje daarna, toen dronken wij thee en maakten

noemde Bloesje. Ik kreeg een schok en dacht terstond, wat een snoesje. Een uurtje daarna

0: Sergeants Ivor Morton and Dave Kay, and the dance band of the Royal Air Force, conducted by Sergeant Jimmy Miller, who opened the program with Pennsylvania Polka.
1: December Bremen, de Golden is even, Ernst, Hanneke. En u luisteraars, we hebben ons allemaal weer gevonden op de golflengte 395,8. En we gaan onze tijd gebruiken ook met dansmuziek.
2: En we gaan verder met een fox.
1: De Golden is even, speelt hem. Ook Detlef Lai staat klaar, want hij zingt dat lied, het schaduwachtig lied, Deep Purple.

Als of ik ze ver van huis. Ho ho, geef voor gaan ze voetjes uit. Ho ho, neem me de meg maar kom in, stel hem in. Brommetje en zet echt mooi din. Jukt dan uit om echt een kind. SMS is om mijn pond toe te minnen tot de lus. De echt zeer mooi, de eerste taan is het bij jou naar de regen.

0: pap moet leren swingen.
1: Mams wil dansen,
0: pap zit er geen zin in.
1: Maar mam zet door,
0: pap zet liever in. Ze stoot de dun.
1: En mams danst paps de jitterbug voor.
0: Pap wordt ongeduldig, wil niet leren.
1: Mams is onvermurwbaar, danst steeds door.
0: Pap zal fout de krant, probeert te lezen.
1: En mams danst paps de Roomba voor. Mams danst,
0: hey hey.
1: Mams swingt,
0: hey hey.
1: Kom paps, doe paps,
0: dans nu eens even met mij, hey.
1: Paps springt uit zijn stoel op, brult vertwijfeld, trappelt op de grond, zo hard hij kan. Mams applaudisseert.